0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Het laatste gênante wat ik heb meegemaakt. Geen woord van gelogen. Na die ziekenhuisperiode was ik heel erg wit. Ik zag er spierwit uit van die narcose en die pillen en die shit. En zei mijn vriendin tegen mij: Jochem, ga dan even onder de zonnebank bij mijn ouders. Dan zie je er wat gezonder uit. Ben ik voor het eerst van mijn leven bij mijn schoonouders onder een zonnebank gaan liggen. Ben ik voor het eerst van mijn leven,
1: wist ik veel,
0: 3 kwartier onder de zonnebank gaan liggen. De volgende dag, mijn kont was nog rooier dan een baviaan. Maar nu komt hij. De voorkant, spierwit. Spierwit aan de voorkant. Zeg mijn vriendin: Jochem, heb je de klep wel dicht gedaan? Moet dat? Oké, prima. Maar dat is mijn leven. Dat is mijn leven. Maar het zag er niet uit. Toen zegt mijn vriendin: Jochem, ga dan even naar de stad toe. Naar zo'n zonnebankstudio. Dan kun je het even recht laten trekken. Professioneel. Ben ik voor het eerst van mijn leven als jongen naar een zonnebankstudio geweest. Nou, ik kom daar binnen. Toch een beetje verlegen. Al die vrouwen meteen: hé, moet je kijken. Dat is Bert Visser. En ik kon er, ik weet het precies. Maar achter de balie stond een pot pindakaas. Achter de balie stond een pot pindakaas. Tenminste, dat dacht ik. Bleek gewoon een meisje te zijn die iets te lang onder de zonnebank had gelegen. En dat was echt zo'n kakmeisje. Echt zo mijn vader, mijn moeder. Weet je. Nou, het had ik dochter kunnen zijn. En vervolgens. Ja. Nee, maar echt zo'n kinder voor kinderen 2.0 meisje. Weet je. En dat meisje en die kakmeisjes, die praten tegenwoordig half Engels. Die praten allemaal half Engels. Dus ik kom binnenlopen. Ik zeg: joh, ik wil graag zonnen. Oké, wow, wil je zonnen?

0: Okay, have fun, been there, done that, oh my god, out of the blue, don't ever go there, whatever, super chill, wow. Dus ik zeg, joh, ik zeg, wat moet ik doen? Okay, follow me, oh my god, talk to my hand. Nou, dus ik loop achter die chatee-stok aan. En daar kom je binnen in zo'n zonnebank-studio-hokje. Ben je al eens binnen geweest in zo'n zonnebank-studio-hokje? Ziet eruit als zo'n invalide toiletje met zo'n laag opengeslagen kopieerapparaat. Eén tafeltje en op dat tafeltje stond een plantenspuit. Nergens in dat hele hokje was een plant te bekennen. Toch stond er een plant. Nee, zegt het meisje.
1: Dat zeg maar om zeg maar, de zonnebank zeg maar, naar afloop te cleanen.
0: Ik zeg, opeens herkende ik het ook. Want die plantenspuit, die heb je toch ook in de sportschool? In de sportschool heb je toch ook zo'n plantenspuit? Dan zit je op zo'n spinfiets. Zit er naast je zo'n 300 kilogram lekker monster die ongeveer 12 miljoen liter zweet per minuut verliest. Na drie kwartier stapte hij er vanaf, pakte die plantenspuit, doet hij één keer zo. En dan ga je mij vertellen dat 12 miljoen bacteriën in één keer dood zijn. Whatever. Nou, dus wat gebeurt er? Dan kleed je uit en dan ga je poedel, poedel, poedelmaat liggen onder die zonnebank. Nou, dan ga je liggen op zo'n ijskoude plexiglasplaat met je hoofd op een soort baksteen met een deukje erin. Nou, dan lig je daar en boven je hoofd zijn allemaal knopjes. Allemaal knopjes boven je hoofd. Je voelt je als een soort piloot die poedelnaakt in zijn cockpit ligt. Ja, ja. En als ik knoppen zie, dan ga ik erop drukken. Dus ik begin als een gek op al die knopjes te drukken. Ging de ventilator aan. Dat is koud! Dat is een harde wind. Je wil het niet weten. Mijn schaamhaar werd met wortel en al eruit getrokken. En het was zo koud dat bepaalde lichaamsdelen onmiddellijk richting de schuilkelder lopen. En terwijl ik daar lig, hoor ik opeens een zoemend geluid. Nee, serieus, had ik een wesp in mijn zonnebank. Serieus, ik had een wesp in mijn zonnebank. Of een vlieg met een Vitesse shirt. Maar ik... Dat is een hele slechte grap, maar mijn vriendin heeft hem verzonnen, dus ik moet hem erin houden. Nou, maar achter. Maar ik ben allergisch voor wespen. Ik ben een van die 15.000 mensen in Nederland die allergisch is voor wespensteek. Als het door een wesp gestoken wordt, moet ik het zeg maar binnen 5 minuten uitzuigen. Want anders dan, zo, even hangen. Dan ga ik dood. Nou, vrij relaxed. Die wesp komt steeds dichterbij. Heb je trouwens wel eens goed gekeken naar de ogen van een wesp? Ziet eruit alsof hij de BH van zijn zusje over zijn kop heeft getrokken. Maar op een gegeven moment was ik hem kwijt. En op een gegeven moment, toen prikte die in mijn kuit. Nou, doe dat stukje pijn, maar bleef rustig. Ik zet mijn stopwoord op 5 minuten voordat ik zou sterven. Begin als een gek op al die knoppen te drukken. Die klep gaat vrij langzaam omhoog in een noodsituatie. Dus toen ik eruit kwam, hadden we nog 2,5 minuut. Joh, denk ik, geen paniek. Even je kuit zeggen, geen probleem. Maar het probleem is, kijk hier, we kijken. Ik kan mijn eigen kuit niet uitzuigen. In totale paniek sprint ik dat hokje uit. Godzijdank, niemand in de hele zonnebankstudio aanwezig. Behalve mevrouw Calvee. Die keihard begint te gillen. Want u ziet een naakte man uit een hokje rennen. Keihard roepen, zuigen, zuigen.

meer ruimte in. Ik wil meer ruimte innemen. En dat ben ik nou ook aan het doen met het volgende. Dit is een dikke tip ook voor de grijze bolletjes. Die kunnen jullie ook doen. Serieus, ik heb nou een scooter gekocht. Scooter kopen, moet je doen. Een scooter is een shizzle. Met een scooter... Ja, je hoeft niet met de trap, hè. Je doet alles met een hendeltje. Je gaat keihard. Heel de stad wordt een parcours. Het is geweldig. Je kan lekker zigzaggen, lekker toeteren, horken. Mensen afsnijden, fietsers veel te dichtbij inhalen. Dus kijk, want scooters hebben een slechte reputatie. Omdat Marokkanen ze zouden gebruiken om tasjes mee te jatten. Terwijl ik denk dat er van die Marokkanen, zeker in het begin, helemaal niet expres was. Nee, ik kom ook wel eens snel terug, rijden uit de stad, kom ik thuis, hangen drie tasjes aan mijn stuur. Misschien tasjes erop, dat is sportief rijden. En ik heb altijd al een scooter willen hebben. Want vroeger las ik in de Suske en Wiske. En in de Suske en Wiske zaten Lambiek of Jeroen, die zaten wel eens op scooter. En die zweten dan zo'n stukje boven de grond, weet je nog? Dat wilde ik nou ook, godsam. Ik had een nieuw Vespa, ik denk, godsam, wij gaan ook zo'n stukje boven de grond, Ronald. Dus ik rij op de dingen en ik zie ergens in de verte zo'n snelheidsdrempel. Ik denk, god, die gaan we nemen, die snelheidsdrempel gaan we godsamme nemen. Ik trek de dingen helemaal open, vol gas, 35 kilometer per uur. En ik neem die snelheidsdrempel en babam en ik kom niks van de grond. Ik denk, god, we moeten harder, mondje. En ik vind ergens een plekje waar ik de heuvel af ga en er komt de snelheidsdrempel aan. Ik denk, oké, heuvel af, vol gas, neem die snelheidsdrempel. En toen ging ik staan op mijn scooter. Want ik wilde stijgeren. Om te stijgeren wilde ik staan. Ik ging op dat tussenpakje van die scooter ging ik staan. Nou, je moet nooit gaan staan op een scooter. Want ik ging de heuvel af volgens. Ik stond op de scooter. Ik neem die snelheidsdrempel. Ik probeer te stijgeren. En dan blijkt dat dat plastic windscherm keihard tegen je gezicht aankomt. Dat stond nooit in de Suske en Wiske, hè? Wat een kutboekje. Nou. Maar de scooter op zich is een fantastisch concept. Als je kijkt naar de scooter, in principe is het een kruk. Het is een kruk. De scooter is een soort mobiele kruk. Lang ook. Vrij lang. Lang zadel. Een lange kruk. Is het, een pianokruk. Het is een mobiele pianokruk. Dat is eigenlijk wat een scooter is. Je kunt ook altijd, als je op de scooter aan het rijden bent op straat, je ziet ergens op straat een piano staan, dan kun je er altijd even langs rijden, maar je rijdt weer door. Er ook een paar kritische gezichten in de zaal denken, ja Ronald, dat kan met de fiets ook. Tuurlijk kan het met de fiets ook. Maar met de scooter kun je hem ook stilzetten voor de piano. Zet hem op de bok, kwartslag draaien en je kunt spelen. Ja, en dat is fijn voor pianisten. Als je een mobiele pianokruk hebt als pianist. Als je geen zin meer hebt om te spelen, je hebt een mobiele piano. Je naait hem eruit wanneer je wil. Toch, als je geen zin meer hebt om te spelen, fuck it. Je naait hem er gewoon uit. Al is het aan het einde van de etude of sonate, schijt aan. Toch, als je...

en ze waren die laten pam pam. Ja, de mobiele pianodruk, hè? Kan je wat hij wil. Samen? Nou, kijk. Niet nou gaan sissen, hè? Er komt nog veel meer onzin. Als je kijkt, het grootste voordeel van een scooter is dat je je benen niet hoeft te gebruiken. Je kan doen met je benen wat je wil tijdens een scooterrijden. Je kunt ook, daar heb ik ook over nagedacht, je kunt in principe, als je wil, kun je in kleermakerszit op een scooter gaan rijden. Dat is ook vet, hè? Kun je gewoon in kleermakerszit, dan kun je nog steeds asociaal, een beetje lekker toeter, horken, middelvinger, maar je bent ook zen. Een soort asociale zen-boeddhist ben je. Alleen, je moet wel opletten. Want heel vaak als je in een auto zit en je krijgt een aanrijding, dan vlieg je door die voorruit, of niet? Nou, als je in kleermaker zit op een scooter zit, je krijgt een aanrijding en je hebt niet eens een windscherm, dan ga je ver, jongen. Daar moet je wel rekening mee houden. Als je ochtends op een scooter stapt, je gaat in de kleermaker zitten rijden en je hebt al zo'n voorgevoel van, nou, ik zou vandaag wel eens een aanrijding kunnen krijgen. Doe mij een plezier, trek een cape aan. Want je vliegt ver, jongen, steek dat vuistje maar vast uit, daar gaat het. Je vliegt ver. Zeker als je de scooter gebruikt waar die echt voor is gemaakt. En dat is dik worden. Oh, want ik doe nou niks meer met de fiets. Ik doe alles met de scooter. Dan word je vatsig, jongen, want je trapt niet meer, hè? Je wordt super. Je ziet ook wel eens van die dikke mensen op de scooter, hè? Ja, die zijn dun begonnen. Dat gaat vanzelf. Soms zie je van die hele dikke mensen. Die kan helemaal, goddomme. Soms zie je van die hele dikke mensen. Denk je, waar pruttelen ze van onder? Blijkt dat ze op een scooter zitten. Maar hier. Dat is de dikke tip, Eindhoven. Eerste dikke tip van de avond. Als je ooit van die hele dikke mensen op de scooter ziet rijden, die moet je altijd recht in hun gezicht aankijken. Tijdens het rijden, als ze aan het rijden zijn, moet je altijd recht in hun gezicht aankijken. Want heel vaak hebben ze tijdens het rijden, hebben ze een tik zo in hun gezicht. Tijdens het rijden hebben ze een tik zo. Tik. En dat is dat die onderste kwabben tegen de uitlaat aankomen. Oh, daar hebben ze geen spieren meer zitten. Die kunnen ze niet optrekken. Dat is heftig, hè? Je ruikt de vlees soms ook. Ik zeg, ja. Is dat deunig? Nee, dat is dikke Henk. Die komt net verder.

dan nu. Ja, live. Een lied over schaatsen. Op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Niemand weet waarom, dat is zo in de loop der jaren gegroeid. Maar op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Nu is er alleen in het dorpje waar mijn vrouw vandaan komt een ijsbaan waar men net de andere kant op schaast. Zo heb ik mijn vrouw ook ontmoet. Nu is er in Friesland een tocht waarbij men nog links, nog rechtom schaast, maar 200 kilometer rechtuit. Dat heet de Elfsterentocht. Ik heb er een lied over en het is natuurlijk in dit genre een overbekend feit dat het succes van een lied afhankelijk is van de gradatie ellende. Zit er te weinig ellende in een lied, slaat het niet aan. Zit er te veel ellende in, dan zegt men, ja, dat vind ik zo'n eigenaardig liedje, dat, ja, mij zegt dat niks. Dat wil ik hier vanavond uitproberen. In het eerste couplet van Elfsterentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks amusants te beleven. Vervolgens voer ik per couplet de ellende iets op, net zolang tot ik aan de hand van uw reactie de juiste gradatie heb bepaald. Om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Nu zult u zeggen van, goh, maar wij zijn toch geen songfestivalpubliek? Nu. Nee. Maar het verschil tussen een songfestivalpubliek en een schouwburgpubliek is ook nog niet zo groot. Het voornaamste verschil is dat een schouwburgpubliek zichzelf had overschat. Eerste couplet van Elfsterentocht gebeurt niks alleen als u zult zien ervan niks te lachen. Steeds weer als er vorst is, denkt

zie, dit was echt zo'n liedje, echt zo'n couplet waarvan je zegt, ja, wat moet ik daarmee? Daarvoor bleef ik niet uit huis. Voer ik dan vervolgens de ellende iets op? Niet te veel, half toontje. En waarschijnlijk ook nog niet zodanig dat u zegt, goh, wat heb ik een amusante avond.

vertrokken kleumde hij. Want ik ben al oud in een lange onderbroek en nog heb ik het koud. De Elfstedentocht in de bocht met Berenburg, Berenburg. Oh, niet echt, dat is echt geweldig, hè?

Ordu oyunda. Zie je nou wel? Dat verschil tussen het ene publiek en het andere publiek is echt niet zo groot. En nu vermoed ik dus dat dit de juiste gradatie is om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Maar je weet natuurlijk maar nooit, wie weer schuilt daar wel een enorme klapper in het werkje. Dus laten we voor alle zekerheid de ellende nog eenmaal iets opvoeren. Niet te veel, half toontje. Opgevaardigd dat u zegt, ja, vind ik toch jammer dat hij dat doet. Had van mij niet gehoeven. Maar ja, schrijven is grappen, weet ik daar, houd ik daar rekening mee. Voordat wij dus voor de laatste maal de ellende nog

is Berenburg. Ja, dit is dan zo'n couplet waarvan je zegt, had van mij niet gehoeven. Zo'n couplet waarvan je al gauw zegt, goh, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. Weet ik dat, houd er daar rekening mee. Schrijven is grappen en zo schrijven is.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Stond laatst af te dingen in de action. Nou, wat er gebeurde was... Er lag zo'n zakje met van die partyprikkers. Maar het was het laatste zakje. Ik denk, nou, ik pak deze wel, maar de verpakking was helemaal gefrommeld. Het zakje was helemaal gefrommeld, maar echt helemaal gefrommeld. En ik zat ernaar te kijken, denk, ja, ik heb ook mijn grenzen. Je kan mij nog meer vertellen, ik ga hier niet de volle map voor betalen. Dus ik loop naar voren, ik loop naar die kassa, ik loop naar die balie. Ik flikker die partyprikkers op die balie. Ik zeg, ik wil de manager spreken. En die vrouw die kijkt me aan en zegt, ik ben de manager. Ik zeg, aha! Ik zeg, wat is dit voor troep? Ze zegt, wat? Ik zeg, moet je kijken, die verpakking. Ze is helemaal gefrommeld. Ze zegt, oh? Ik zeg, ja, oh, je ziet niet eens wat erin zit. Ze zegt, ja, dat staat erop, zijn partyprikkers. Ik zeg, mensen, dat kunt u niet maken, is toch troep? Ze zegt, ja, ga je het cadeau doen of zo? Ik zeg, hé, jouw houding bevalt me niet. Toen stond ze op, zegt ze, oké, wat vind je van deze houding? Ik zeg, de kraanvogeltechniek? Ze zegt, Ik zeg, heb je die van Mr. Miyagi geleerd of heb je alleen de film gekeken? Ze zegt, ik heb alleen de film gekeken. Ik zeg, oké, dan wil ik de aandacht weer even terugbrengen naar de partyprikkers. Ik zat zelf te denken aan een korting. Wat dacht je van 50 cent? Ze zegt, ja, ze kosten 50 cent. Ik zeg, ja, nou hè. Ze zegt, oh, dus je wil ze wel hebben, maar je wil er niks voor betalen. Ik zeg, nee, ik hoef ze helemaal niet te hebben. Ik zeg, alleen als ze er zo uitzien, ga ik er niks voor betalen. Ze zegt, oké, dan krijg je ze van me. Ik zeg, nee, ik hoef ze al niet meer. Toen zegt ze, dan leggen ze terug in de winkel, maar dan kosten ze wel weer 50 cent. Ik zeg, ja, maar dat slaat nergens op. Voor mij zijn deze partyprikkers gratis, maar voor alle andere mensen in deze winkel kosten ze 50 cent. Waarop die man achter mij in de rij zei, zijn er nog partyprikkers? Ik zag nog partyprikkers. Ik zeg, hou je bek, man, ik sta mijn principes te verdedigen. Hij zegt, nou, is dat nou nodig, dat soort taal? Ik zeg, ach man, taal, sodemiet erom met je taal, taal. Taal is als een zelfopgelegde handicap die in plaats van nabijheid vooral verwijdering faciliteert. En die oprechte zielsontmoetingen schaars maakt of zelfs vervangt door een blindemansdans voor dolende individuen die al verbaal masturberend naar elkaar reiken, maar elkaar nooit raken en uiteindelijk alle alleen verpieteren in pretentie. Of, zoals mijn oom Leo altijd tegen tante Margriet zei... Bluh, bluh, mag ik die partyprikkers nog hebben of niet? Ik zeg, alsjeblieft, alsjeblieft. Meneertje, koekenpeertje. Ja, dag. Dankjewel. Dus, alles bij elkaar. Oh, alsjeblieft, meneertje, koekenpeertje, dankjewel. Heel goed, hier. En opgesodemieterd, idioot. Want zo kun je ook met elkaar omgaan. Volwassen.

heb vorig jaar een hond doodgereden. Dat, ja, of hond, een hondje. Het, ja. Niet dat dat het minder erg maakt. Nee, nou, het is een... Ja, nou, ik heb hier een vraag over. Dus ik laat het even kort vertellen wat er gebeurde. Ik heb... het is echt gebeurd. Het was vorig jaar, het was in de eerste coronagolf. Het was echt april 2020, zo'n andere tijd dan nu. Nu is het echt, nu is het anders, weet je wel. Nu is het van, doet jouw QR-code het al, dan kunnen we naar Marbella, ja, zeg maar. Toen was het echt, iedereen vond alles eng. Alles uit China was eng. We wisten niks. Als er een vriend terugkwam van wintersport in Noord-Italië, moest hij een week in de schuur staan. Dat soort shit. Dat was, iedereen was ook viroloog. Iedereen had er verstand van. Weet je wel, dat je zelfs de groenteboer zich hardop hoorde afvragen waarom het RIVM niet gewoon de lijn van de WHO volgde, want dat deed CDC ook, volgens Dr. Fauci, dat je denkt, wat de fuck geeft die tomaten nou maar hier, Jean-Luc? Zeg maar die periode. En wat er gebeurde was, bij ons op de redactie van mijn televisieprogramma...

Een mooie auto, zegt prima. Maar zij zegt, ik wil gewoon graag een nieuwe auto. Soms zegt ze ook, weet je, dan rijd ik gewoon achteruit tegen een paaltje aan. Maar dan gaat die auto zo van, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. En dan vindt ze het zielig, doet ze toch weer niet. Dus dat is de context. Ik zit in haar auto en ik rij van de redactie naar huis in Amsterdam. En ik rij over het Museumplein. Of nou, ik rij langs het Museumplein. Dus niet dat ik over het gras mag. Zo, zeg maar. Nee, langs het Museumplein en daar... Tussen twee geparkeerde auto's in komt ineens een heel klein zwart hondje zo de weg op gerend. En ik probeer nog te remmen, maar ik voel het is te laat. Ik rijd er tegenaan, ze boem overheen. En ja, een paar meter verderop sta ik stil. En het echt gebeurt. En ik weet niet meer zo goed wat ik dacht. Ik weet nog wel wat ik zei. Want ik zei, hey, dat is niet de bedoeling. Wat heel raar is... Maar natuurlijk, het is niet de bedoeling om over een hondje heen te rijden. Maar als er nou een moment is om even niet licht ironisch over de wereld te gaan doen... is het wel als je over een hondje heen rijdt. Maar blijkbaar is dat hoe ik dingen verwerk. Ik wist het ook niet. Ik deed er nog net geen stemmetje bij, zul je zien. Als ik ooit een keer over een familielid heen rijd, dan zeg ik... Hé, dat komt slecht uit! Zeg nou ja! Ja, dus... Maar ik doe de autodeur open en loop. En ik vind het echt verschrikkelijk. Daar moet ik echt bij zeggen. Ik hou heel erg van honden. Vroeger hadden we thuis, hier in Groningen, hadden we altijd honden. Ik ben opgevoed door Golden... Nee, ik ben niet opgevoed door Golden... opgegroeid met Golden Retrievers. We hadden altijd honden. Dus ik vond het echt verschrikkelijk. En ik ren natuurlijk snel naar het hondje toe. En het hondje dat ligt daar in een plasje bloed zo heel snel... te ademen. Zo. En ik zie jou kijken van, ik dacht dat het een comedy show zou worden. Zo, ja. Ik rouw ook niet voor de lol een hondje dood, hè? Volgende keer ligt er weer een clown op de motorkap. Maar nu was het een hondje. En het was een hondje, zeg maar, zo, iets van zo en zo. Althans, op dat moment was het... Ja. En ik weet niet zo heel veel van hondjes. Ik bedoel, wij hadden vroeger altijd Golden Retrievers. Maar alles wat ik van hondjes weet, dat weet ik van Caesar Milan. Kennen jullie die? Ja? Caesar Milan? Weet je ook nog regel 1 van Caesar Milan? The Dog Whisperer. Volgens mij is het iets met dominance. Laten zien wie de baas is. Ja, nou, ik dacht dat heb ik met die auto wel een beetje bewezen. Maar ik dacht, ik kan nu moeilijk tegen dat hondje nu brullen. Zo, opstaan! Dus ik kniel bij dat hondje neer en ik aai hem zo over zijn bolletje. En ik fluister in zijn oortjes. Ik ben de baas. En op dat moment... komt er een man de weg op gerend. En het is nogmaals echt gebeurd. Een man komt de weg op gerend. Het was een hele grote man. Een hele forse, dikke man met een soort leren jas aan met gaten erin. En schoenen die heel versleten waren. En hij had een soort rood, gebruind, gebrand gezicht. En die kwam de weg op gerend en die riep... Dokter, dokter. Dus ik dacht, als jij een dokter bent, ben ik wel Wopke Hoekstra, vriend. Maar ik dacht, oh, nee, hij denkt natuurlijk dat ik de dokter ben. Dus ik zo, no, no, not the doctor. No, I was over the dog. So, with me, with my vehicle. Well, it's my girlfriend's vehicle. But anyway, so me over the dog. En hij zegt, no, it's my dog. I'm the boss. En ik zei, ja, dat heb ik ook al geprobeerd, maar dat werkt niet. En die man die gaat zitten bij dat hondje en die legt dat hondje in die jas. En ik zeg, sir, why didn't you have it on a leash? It's in the middle of the city. En hij kijkt naar mij en hij zegt, sorry, no English, no Dutch, Roemenia. En die man zit daar, die Roemeen zit daar met dat hondje. En ik denk, ja, hij heeft wel gelijk. We moeten iets, een dokter of zo, iets doen. Want ik bedoel, bij mensen weet ik het, dan bel je 112. Maar bij dieren, ik had het niet praat. Ik weet niet, weten jullie wat je dan moet bellen bij dieren? 114, ja, 114. Red een dier, ja. Dat is de slogan. Je hebt ook nog 115, red een wijf. Dat is, ja. 115, welk wijf mag ik voor u redden? Ja, toch weer de vriendin van Lil Kleine. Oké, we komen eraan.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Ja, hallo, met wie spreek ik?
1: Spreek ik met Wendy.
0: Oh jeetje, heeft u een ogenblikje? Even de fluitkerel van het gas zetten hoor. Blijft u even aan de lijn?
1: Ja, dat is goed. Dan doe ik vast mijn broek uit. Zo, hè, ik heb er zin in.
0: Ja, daar ben ik weer. Met wie spreek ik?
1: Ja, begin maar, hè.
0: Begin maar, waarmee?
1: Je bent toch Wendy?
0: Nee, ik ben de moeder van Wendy. Hè.
1: De moeder van Wendy?
0: Wendy is even naar de oorarts. Kan ik de boodschap aannemen?
1: Ik heb geen boodschap, nee. Dit is toch het nummer van Sexophone Wendy, van de sekstelefoon van de advertentie dus?
0: Ja, maar Wendy is er dus niet. Die moest even naar de oorarts. Kan ik u niet helpen?
1: Oh, nou, dat is ook wat moois. Zit ik hier met mijn broek op mijn schoenen, is ze er niet?
0: Luister eens. Hoe heet u, meneer?
1: Herman.
0: Herman, achter is ook toevallig. Zo heette mijn man ook. Moet je eens luisteren, Herman. Ja, trek nou eerst die broek weer eens omhoog, voordat je kou valt. Hè?
1: Broek omhoog? Waarom?
0: Nou, omdat ik eigenlijk niet zo'n zin heb om te zitten praten met een man die in zijn onderbroek aan de andere kant van de lijn.
1: Oh nee, maar die trek ik altijd gelijk uit met mijn bovenbroek, hoor.
0: Nou, dan hang ik weer op, hoor.
1: Nee. Wat wou je dan zeggen?
0: Is de broek weer omhoog?
1: Ja, alle twee, ja.
0: Waarom moet het toch altijd zo plat, Herman? Jongens, daar vanaf blijven. Oma is even met de meneer aan de lijn. Waarom moet het toch altijd zo plat? Ik hoor Wendy wel eens bezig aan de telefoon en dan denk ik... Wat gaat er toch allemaal van roets, roets, roets? Wat is er toch ordinair? En wat zijn ze toch aromantisch, de mensen van tegenwoordig? Hoe oud ben je, Herman?
1: Ik 43.
0: Oh, jonkie, wat een heerlijke leeftijd.
1: Ja, wacht nou eens even. Kunnen we nou spijkers met koppen slaan? Want die meter tikt maar door. En ik wou nog wel een stukje spuiten voor mijn stuivers.
0: Luister, Herman. Ik zie een heerlijk Grieks eilandje.
1: Ja. Wacht even. Eerst even mijn broek uit. Ja.
0: En dat eiland heet Kokos.
1: Ja.
0: En daar is het altijd zo zalig weer.
1: Ja, dat iedereen de hele dag in zijn blote reet loopt. Ja.
0: Nee, dat mag niet, hè, op het terras. Want we zitten op een terrasje samen.
1: Oh ja, en wat heb je dan aan?
0: Ik heb mijn mauve mantelpakje aan.
1: Een mantelpakje,
0: en we
1: ja.
0: We hebben heerlijk gegeten. Vis, zo uit de zee.
1: Oh nee, geen vis, daar hou ik niet van. Hebben ze ook schnitzel?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik weet het wel zeker. Jij hebt de lekkerste schnitzel gegeten van je hele leven, Herman.
1: Oh ja, lekker.
0: Met een heerlijk glaasje Griekse wijn erbij.
1: Oh nee, wijn, dat is niks voor mij. Doe mij maar bier.
0: Bier.
1: Ja, bier. Over heb je dat?
0: Een heerlijk glaasje schuimend bier voor mijn Herman.
1: Oh,
0: mijn
1: ja,
0: grote bruine lieve Herman.
1: Wacht even, dan doe ik mijn broek weer omhoog. Want dat is geen gezicht op zo'n terrasje.
0: Zo, en nu reken ik alles af. Want ik ben vreselijk verliefd op je.
1: Oh.
0: En we gaan samen met een aapjeskoetsier naar het hotel.
1: Ja, en daar doe ik meteen mijn broek weer uit, hè?
0: Nee, want we gaan eerst nog even zalig op het balkon staan uitwaaien, anders vat je me kou, hè? En met mijn hoofd op jouw schouder kijken we samen naar de miljoenen sterren aan het Griekse firmament. En we zien er twee vallen, Herman. Voor ieder van ons eentje, dus we mogen allebei een wens doen en allebei die wensen komen uit. En dan vallen we overmand door geluk en gonzend van de zon in slaap met nog een heel klein beetje zand van het strand tussen onze tenen. In elkaars armen en ik zo'n beetje met mijn hoofd zo op jouw borst. En morgen maken we een boottocht, wij alleen, met z'n tweetjes. En een oude blinde schipper zit aan het roer. En we varen naar een heel klein onbewoond eilandje met een hagelwit strand en grote schelpen die ik aan mijn mond zet en waar ik jouw naam in roep. Herman, Herman. En dan hoor je zo'n zachte echo. Herman, Herman. En zo genieten we de hele week met grote Griekse teugen van de wonderbare schepping. En de juichende liefde van twee mensenkinderen die elkaar toevallig aan de telefoon kregen. Omdat de wegen ondoorgrondelijk zijn. Ben je er nog, Herman?
1: Ja, mevrouw.
0: Herman, zeg eens eerlijk. Afblijven, jongens. Oma heeft even meneer aan de lijn. Herman, zeg eens eerlijk. Vond je dit nou niet een veel rijkere ervaring dan zo'n verhaaltje van Wendy?
1: Ja, nou, ja... Ergens wel, het is weer eens wat anders. Mag ik u morgen weer bellen? Voor de boottocht dan? Hè?
0: Dat gaat niet, Herman.
1: Oh.
0: Dat kan niet. Morgen is Wendy er weer.
1: Wendy, nee, die moet ik niet meer, Wendy.

0: Je hebt geen telefoon.
1: Ik heb geen telefoon, maar je mag wel eens langskomen. Balseminlaan 14 wonen.
0: Nou, graag. Ja, Balseminlaan 14, ja.
1: Kun je morgenmiddag om een uur of twee helpen?
0: Ik wel, ja hoor.
1: Dan zal ik jou eens een paar hele mooie stukken uit de Bijbel voorlezen. Ken je de Bijbel, Herman?
0: Nou, alleen van op tafel, maar verder niet
1: mee. En dan krijg jij een lekker glaasje bier bij de Bijbel.
0: Ja.
1: Dan gaan we samen misschien nog wat bidden ook.
0: Oh, fijn.
1: Oma is met de meneer.
0: Oh, wat zou dat mooi zijn.
1: Dat gaan we doen. Herman, tot morgen. Ik moet nu naar de kinderen, want ze breken de belasting.
0: Natuurlijk, natuurlijk.
1: Slaap lekker.
0: Dag mevrouw. Wat een schat van een mens is dat. Nou, ik neem morgen een bosje bloemen mee. En ik ga nou een mooie tekening voor haar maken. Een tekening van een kabouter. Een kabouter met zijn broek uit. En een hele grote...
2: Een goeie...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan een weersverwachting gelden van dinsdag tot en met zondag. Door een zuidoostelijke wind wordt er bijzondere warme lucht aangevoerd. En de maximum liggen tussen 24 graden in het uiterste noorden tot lokaal 29 graden in het zuiden. De zon schijnt hierbij flink en er trekken sluierwolken over. Dan woensdag blijft het nog even zeer warm met 22 tot 28 graden. En zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft lange tijd droog. In de avond neemt de bewolking toe en stijgt in het westen de kans op buien. En dan donderdag. Eerst nog buien in het noordoosten, later droog met zon. En het wordt 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vrijdag op een enkele bui na blijft het droog met wolken en zon. En de temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke westenwind. Zaterdag. Na de ochtendmist volgt een zonnige dag met circa 20 graden. En de wind is zwak uit het oosten en 's avonds neemt de bewolking toe. Ten slotte zondag blijft het droog met wolken en zon bij zo'n 18 graden. Een kans op ochtendmist en een zwakke tot matige wind. Tot zover het weer.

Ik denk dat Christine en ik na elkaar nauwelijks een week of drie kinderen moesten meteen getrouwd worden. Ik zeg, doe maar even een lol, zeg. Hey. Ja, zegt ze, achter iedere geslaagde vrouw staat een man, hè. Ik zeg, ja, naar de kont te kijken. Zo, ik bedoel, ze wilde me dan de gelukkigste man op de wereld maken. Ik zeg, nou, ik zal je missen. Ja, het moest nog in het wit ook allemaal. Ik zeg, waarom zijn jij nou in het wit, joh? Nou ja, waarom een trouwjurk dan wit was, wist ze zelf ook niet. Ik zeg, het zal wel te maken hebben met dat de meeste huishoudelijke apparaten wit zijn, weet je niet? Want met maagdelijkheid kon het in haar gevalletje niet veel te maken hebben. Die was voor mijn tijd alleen maar met de goede benen uit het verkeerde bed gestapt, weet je. Ik geloof dat ze vier talen sprak, maar in die eentje kon ze nee zeggen. Het was voor mijn tijd net een koelkast. Daar ging de hele dag vlees in en uit. Maar ja, waarom zou je trouwen, weet je. Hè? Voor het geld hoef je niet te doen, toch? Voor de seks al helemaal niet. Ik vind trouwen voor de seks, dat vind ik net zoiets als een Boeing 747 kopen voor de gratis pinda's. Dat is het leger ingaan om op de kapper te besparen. Het huwelijk is toch niet heel veel meer dan een dure manier om je was te laten doen, zeg maar zelf. Ik liep dat wijf tenminste de hele dag uit te leggen dat een koopje ook geld kost. Hè? Een koopje iets is dat ze niet nodig had voor een prijs die ze niet kon weerstaan. Maar ja, hier loopt allemaal niks, jongen. Kijk, weet je wat het is met die getrouwde vrouwen? Het zijn net

Even voor je het weet zit je met elkaar te kletsen, natuurlijk. Het liefst over de relatie. Hè? Of ik er het gevoel kon geven vrouw te zijn. Nou, ik heb mijn hemd uitgetrokken en gezegd, strijd maar. Ik zeg, als je ontbijt op bed wilt, kun je het best in de keuken gaan slapen. Nou, de buurman, die zoent zijn vrouw tenminste iedere ochtend gedag voordat hij naar zijn werk gaat. Waarom doe jij dat nooit eens? Ik zeg, man, ik ken dat hele wijf niet eens. Nou, het is nog één keer voorgekomen dat ze me thuis opwachtte. Had ze zogenaamd wat spannends aangetrokken. Nou, zegt ze, Tony, bind me maar lekker vast. Doe precies waar je zin in hebt. Heb ik haar vastgebonden, ben ik gaan golven. Om te golven zoals ik het doe, heb je heel veel ballen nodig. Dat kan ik je wel vertellen. Toen zegt ze de volgende ochtend, als jij nou niks aan je erectieprobleem doet, dan ga ik bij je weg. Nou,

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

12. Meneer Eddy. Ja, de schoot erop blijven aan. Moment. Meneer Eddy. Toestel 9. Ik ben een nieuwe telefonist. Ben ik hier. Ja, ik ben hier net pas vanmorgen voor het eerst begonnen. En daar hebben ze mij de telefoon uit elkaar gelegen. Ja, ik kan wel een telefoon hoor, maar dat is een centrale, dat is hartstikke moeilijk. Kan ik misschien even uitleggen? Ja? Heb je even een moment? Kijk, hadden ze het hier, zit er een knopje. En als die dan gaat branden, dan moet je drukken. Ja, en daarnaast zit een piep klein groen knopje. En als die dan gaat branden, dan kan je het hele gebouw door elkaar heen drukken. Hartstikke gemakkelijk hoor. Oh, hallo meneer, wat was uw naam? Want ik geloof dat meneer Eddy onder het knopje zit. De lat. De lat. Ja, ik vat hem. Moment. Hallo meneer Eddy. Ik heb namelijk helemaal meneer de lat voor u aan de telefoon. De lat. Huh? Oh nee, laat maar aan mijn over. Nee, dat is goed, dat zeg ik wel hoor. Nee, laat maar aan mijn over. Hallo, meneer de Lat. Hij is er niet. Ja, hij zegt het net zelf.

ik loop namelijk voor een uitzendbureau. Uitzendbureau de Vlotte Hulde. En toen liep ik gisteren ook zo ervoor, hè? Zo heen en weer, heen en weer. Stond er een meisje voor het raam, die klopte, die zegt, kom eens, kom eens. Ze zegt, heb jij nou al een baan? Ik zeg, nou nee, niet of ik het zelf weet. Ze zegt, nou, ze zegt, we zitten namelijk te springen om een inspringtelefoniste. Ze zegt, nou, dan spring ik wel even in. Dat doe ik wel even. Alleen, oh, wacht even. Met interautogaratie, goedemorgen. U had al 4 keer gebeld en er werd niet opgenomen. Nee, dat klopt. Dan zit ik hier even te praten. Onderdelen. Ja, wat mis u dan precies? Oh, voor de auto. Ja, ik roep wel even om. Moment. Meneer Abdi, toestel 9. Nee, maar wat ik zeggen wou, dat is namelijk zo rot. Ik wist helemaal niet wat ik aan moest trekken vanmorgen toen ik hier begon. Want al mijn kleren zitten nog in de koffer. Ja, ik ben 4 weken geleden met vakantie geweest. En weet je waar ik was? Dat ik er echt helemaal was, zou ik het zeggen? Benidorm! Leuk jongen, Benidorm! En ik was samengegaan met mijn vriendin Nel. Kan je Nel, of dat je kunt? Nel? Nou, wat had die suf het nou gedaan? Wacht even. Nog even voor meneer, hoor. Hij is er nog niet. Wat had die suf het nou gedaan? Die had zich laten blonderen vlak voor dat we gingen. Dus wat denk je wat? Al die Spanjaard achter je kont dan, jongen. Nou, en dan riepen ze me van... Muy bueno. Muy bueno. Nou, zegt Nel, ze vinden zeker of ik mooie benen heb. Nou, Nel, heb gewoon klapkuiten. Niet. Heel moeilijk voor Spanje. En opeens waar... Oh, moet ik nog heel even. Nog heel even, meneer, hoor. We hebben nog niet. Opeens waar... Klapperde er een golf open. Komt Guillermo met zijn kop boven de golf uit. En toen zeg ik, kom er maar op, kom er maar op. Nou, dat verstond hij wel. Ik kan wel zeggen, de waterfiets ging goed scheef, hoor. Ja, en dan moet ik er eerlijk bij zeggen. Nel had er ook wel een Spanjaard op gevraagd, hoor. Daar niet van. Maar ja, dat was maar zo'n heel raar klein Spanjaardje. Ja, die wegen had bijna niks. Maar ja. Ja, Nel kon ook niet zien hoe lang die was toen hij zwom.

Ja, want ze hezen er nog zo op. Toen dacht ik nog van, nou nee, dat kan nooit meer vel worden. Maar ja, ik heb niks gezegd. Nee, want Nel was er blij mee. Hallo meneer, nou we hebben meneer Eddy nog niet te pakken kunnen krijgen. En ook nog niet of tot hij erbij was. U hebt haast. U belt vanuit een cel. Oh, heb je daar dan ook al telefoon tegenwoordig? Gevangen aan de lijn. Belt vanuit zijn cel. Nou ja, die hebt toch geen haast? Meneer Empty, toestel 9. Ik heb er even kracht achter gezet. Kan u hem trouwens, mijn baas? Dan kunt, mijn baas. Oh, jongen. Ja, viole kerel, jongen. Want ik kwam hier vanmorgen voor het eerst binnen. Toen zegt hij tegen mij, zegt, juffrouw, ik vind of dat u uw haren bijzonder charmant hebt zitten. En toen begonnen al die mensen die hier werken keihard te lachen. Sympathiek, hè? Nou, ik heb al gezegd, als ik mijn rijbewijs heb, koop ik hier al mijn auto. Maar ja, ik heb mijn rijbewijs nog niet. Nee, ik ben weer gezakt. Nou, ik vond het nou zo vals, 15e keer. Nou, ik vond het nou zo vals, jongen. Een piepklein foutje maar. Nou, ze waren toch al van plan om die boom om te hakken. Nou, even luisteren. Hallo, meneer, we hebben hem nog niet. Tuut, tuut. Hij heeft opgehangen. Nou ja, ik kwam misschien een lading wasknijpers binnen. Tot hij weer aan het werk moest. Nou, mensen kunnen niet eens even praten. Met interautogarantie, goedemorgen. U wou een afspraak maken voor een beurt. Ja, dan geloof ik toch dat u met uw vinger in het verkeerde gaatje heeft gehad. Tienduizend kilometer, Bert. Ja, dan zal u wel afgepeigerd wezen. Oh, het is voor de auto. Ja, mijn baas maakt ook wel eens een grap. Die zegt altijd, we geven alleen garantie op een auto als dat je een was tot in die krimpt. Goeie, hè? Wat zeggen? Ja, bent u door? Nou, hij had geen tijd. Nou, heb ik meteen even tijd om te vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Ja, ik ga namelijk kleren kopen met mijn vriend in Amsterdam. Kan je Amsterdam of dat je het kunt? Amsterdam. Zo'n javiole stad, jongen, Amsterdam. Die hele grote stad. Vlakbij het koude. Daar heb ik hartstikke veel zin in, jongen. Vind ik zo leuk. Vind ik zo... Nou. Met interauto garage. Goedemorgen. Jees. Jees. Jees, I hang on. Jees. How do you want jou te spreek? Hoe? Hoe? Mr. Eddy. Oh jees, that him, I will curl. But have you a zeekont?

0: Thijs vandaan belt.
1: Wat denk je?
0: Zover heb ik je nog nooit gehad. Nog nooit dat het erbij was. Zover. Je raadt het nooit. Deze belt helemaal uit Australië. Nou, dat kost wat. Mr. Daddy. Ik wil eens pipsels voor je onderfoon. Hurry up, please. Kost muts. Dan zou je hem hebben. Ga je hem hebben? Hij is een keer vlug. Kost geld. Hallo, meneer Eddy. Oh, jeez. Ik heb helemaal English peoples weer onder phone. Leuk, hè? Ja, alles is goed. Oh, hang nog even niet. Nee, wacht nog even. Ik wou namelijk meteen even vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Oh, dat is goed. Oh, hartstikke bedankt. Overmorgen ook. Nou, nee, dat hoeft niet, hoor. Volgende week ook meteen, man. Het hele jaar. Ik hoef helemaal niet meer terug te komen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan een weersverwachting gelden van dinsdag tot en met zondag. Door een zuidoostelijke wind wordt er bijzondere warme lucht aangevoerd. En de maximum liggen tussen 24 graden in het uiterste noorden tot lokaal 29 graden in het zuiden. De zon schijnt hierbij flink en er trekken sluierwolken over. Dan woensdag blijft het nog even zeer warm met 22 tot 28 graden. En zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft lange tijd droog. In de avond neemt de bewolking toe en stijgt in het westen de kans op buien. En dan donderdag. Eerst nog buien in het noordoosten, later droog met zon. En het wordt 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vrijdag. Op een enkele bui na blijft het droog met wolken en zon. En de temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke westenwind. Zaterdag. Na de ochtendmist volgt een zonnige dag met circa 20 graden. En de wind is zwak uit het oosten en 's avonds neemt de bewolking toe. Ten slotte zondag blijft het droog met wolken en zon bij zo'n 18 graden. Een kans op ochtendmist en een zwakke tot matige wind. Tot zover het weer.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan een weersverwachting gelden van dinsdag tot en met zondag. Door een zuidoostelijke wind wordt er bijzondere warme lucht aangevoerd. En de maximum liggen tussen 24 graden in het uiterste noorden tot lokaal 29 graden in het zuiden. De zon schijnt hierbij flink en er trekken sluierwolken over. Dan woensdag blijft het nog even zeer warm met 22 tot 28 graden. En zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft lange tijd droog. In de avond neemt de bewolking toe en stijgt in het westen de kans op buien. En dan donderdag. Eerst nog buien in het noordoosten, later droog met zon. En het wordt 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vrijdag. Op een enkele bui na blijft het droog met wolken en zon. En de temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke westenwind. Zaterdag. Na de ochtendmist volgt een zonnige dag met circa 20 graden. En de wind is zwak uit het oosten en 's avonds neemt de bewolking toe. Ten slotte zondag blijft het droog met wolken en zon bij zo'n 18 graden. Een kans op ochtendmist en een zwakke tot matige wind. Tot zover het weer.

Nou, denkt u misschien... dat zij niet aardig is of zo, of dat zij geen gevoel heeft voor verantwoordelijkheid. Nou ja, dat heeft zij trouwens ook absoluut niet, hoor. Absoluut geen gevoel voor verantwoordelijkheid. Het is ook zo. Maar zij is wel heel aardig, hoor. Echt waar. Dat is echt, dat zou je niet zeggen, maar het is echt een heel aardig mens. En dat ze nou wegloopt, dat is heus niet normaal. Want ze is wel heel aardig. Bijvoorbeeld met mij ook altijd even denken, hoor. Nou, bijvoorbeeld laatst ook. Nee, dat was eigenlijk een rotstreek. Nou, bijvoorbeeld ook van de zomer, toen mocht ik met hun mee een dagje op die motorboot gingen. Mocht ik een dagje mee uit, vond ik hartstikke aardig, want zij had dus een vriend, hè, met een motorboot. Zij had een vriend, mevrouw Kanep, zie het voor je. Ja, want zij is natuurlijk niet zo aantrekkelijk. Zij heeft ontzettend veel moeite mee altijd, om nou eens een keer zo'n man aan de haak te slaan. Maar nou had ze dus echt zo, ik mocht hem trouwens helemaal niet, hoor. Ik zeg, meidje, kan toch beter krijgen? Ze kan niet beter krijgen, hoor, maar ik zeg, meidje... Ja, weet je, het was zo'n protserig type met zo'n, ik zou maar zeggen, zo'n ruiterbroek, weet je. En zo'n kapiteinspet en zo, zo'n jacht en zo. Nou ja, goed, dat maakt ook verder niet uit. Maar ik mocht dus wel mee, want zij wou namelijk, mevrouw Kanep wou naar de Waddenzee. Want die wou namelijk die zeehondjes een keer in het echt zien. Nou ja, natuurlijk met die ballen en het klappen en zo. Nou ja, dat is natuurlijk onzin, want ten eerste zijn er al geen zeehondjes meer. En die hebben sowieso al helemaal niks meer voor te klappen. Laat staan dat ze met die ballen in de weer gaan. Dus dat is echt... Nou ja, onze. Maar goed, dat maakt ook niet uit. We zouden toch naar de Waddenzee, dat maakt het uit. En nou, wij met die boot natuurlijk over het IJsselmeer. Hartstikke gezellig, hoor. Koffie drinken met mevrouw Kaalner. Dat is al hartstikke leuk. En ja, ook, ook zoiets. Toen op een gegeven moment waren wij dus een heel eind onderweg. Toen, en mevrouw Kaalner en ik zaten koffie te drinken. Ik zeg tegen mevrouw Kaalner, ik ga een beetje belangstelling tonen. Weet je, dat vindt zo'n man prettig. Dan ga je naar die stuurhut en dan ga je allemaal een beetje onnozele dingen vragen. Nou, en dan gaat hij dat dan uitleggen dat hij dat allemaal weet. Weet je, dat vindt zo'n man prettig. Kan mij wat schelen, ja. Kan mij wat schelen. Dus, wel ja, ik zeg, dat zouden we ook eens moeten doen. Maar goed, ik naar beneden en zo, ik dingen vragen van, wat heb je nou in je handen? Nou, dat was dan het stuur en zo, weet je wat. Nou ja, weet je, dat kan mij wat schelen. Nou, op een gegeven moment waren wij zo die hele stuurhut rond geweest met al die wijzen. Dus op een gegeven moment waren we dus bij het kompas. Toen zeg ik, wat is dat nou precies? Hij zegt, dat is het kompas. Ik zeg, oh, waarom heb je dat wijzertje nou precies op de W staan? Hij zegt, nou, dat is de W van Waddenzee. En ja... Nou ja, dus ik zeg, dat is toch de W van West. Ik viel helemaal uit mijn rol eigenlijk, had het niet in de gaten, hoor. Hij zegt, nee, op zee is het anders. Heb je namelijk de W van Waddenzee, de Z van Zuiderzee, de N van Noordzee en de O van overige. Nou ja. Nou ja, ik heb er niks gezegd, hoor. Ik denk, nou, laat maar gaan. Ik zeg, we maken het uit, we zijn eruit, we komen wel ergens uit. Dus, wel ja, dus ik weer naar mevrouw Kaal, ik heb niks gezegd. En, nou, wij weer koffie drinken en, ja, ook zoiets. Toen zaten wij dus op, ja... Zaten wij dus op het dek en toen horen wij opeens allemaal gepruttel en geknal. Dachten wij eerst omdat het de koffiezetapparaat was. Het was helemaal niet zo, de motor was uitgevallen. Wat was nou aan de hand? Nou, ik had alles meegenomen. Ik had muggenstift, koeltas, zonnebrand, koffiezetapparaat, stofdoeken, steunzolen, handdoeken, zwempakken, boterhammen. Dat soort dingen wat je meeneemt. Maar ik bedoel benzine, daar denk ik niet aan. Ik vind als een man, wat vindt u nou? Motorbeleid, dan moet hij toch voor de benzine zorgen. Ja, en ik zeg, dat heeft die mevrouw zelf, die doet nou van. Zijn man en zijn motorbeleid, moet hij toch zelf voor de benzine zorgen. Zegt zij, vind ik ook, zegt zij ook, ja. Nee, ze zegt, wij hebben ook een motorboot, zegt zij. En als wij, ja, ja. Als wij weggaan, zegt ze, doe ik de koffie en de broodjes, hij doet de benzine. Ze zegt, het is een beetje ouderwets, maar het gaat al jaren goed, zegt zij ook, ja. Ja, zo is het toch?

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

can't hear anybody out there now. We can't hear.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Eso.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey, buurman. Ik heb een pakketje van jullie.
2: Ja. Zie je wel? Die jongen is bang. Hij komt nooit buiten. En die vader, dit klopt niet. Maar wat kan ik doen?
3: Kijk hoe anderen hebben geholpen. Doe iets met je zorgen. Ga naar ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.
4: Escape on a journey into the next dimension. With spellbinding sounds, euphoric chords and blissful beats. You're tuned in to the melodic and progressive sounds of Korolova.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het
2: is niet meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.